mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Herberg aan Zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catherine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Urk-FM. Dit is het nieuws op Urk-FM.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Even wat angst aan de jari.
3: Van 8 tot 10 in op de ondersuvenen. Welkom bij Loof.

0: In God We Trust van Newsboys. Lekker openingsnummer, hè?
1: Wat een emotioneel moment.
0: Emotioneel?
1: Ja, voor jou.
0: Wat dan?
1: Nou, de laatste keer dat je hem in de playlist mag zetten voor de seizoen.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Want?
0: Het is de laatste zin van het seizoen. Ja. En waar is Joas?
1: Joas is weer als
0: hij is weer
1: de verloren zoon aan het uitdagen.
0: Ja, hij is weer afvallig. Hij zit weer niet. En Joas die moest er even maar voor school doen. En ja, nou is hij er niet.
1: Maar die zal er zo wel komen.
0: Hij zal zo wel even komen, ja. Want ik heb gewoon hem gestuurd zijn nice belukkingstof voor half in de plant op dit moment. Dus ik zeg...
1: Mag wel opski.
0: Geef gas, dat jij de 24 goed doet. Ja, dan moet je opski.
1: Als ik af van de kruil moet komen.
0: Ja.
1: Dan je 20 minuten nog een weg.
0: Ja, helemaal met hoe Joas rijdt.
1: Dat is. Nou, welkom allemaal bij de lesuitzending van de seizoen. Als je leuke vragen hebt of zo, stuur gerust een app in naar 0527-68-8910.
0: Ja, je kunt ons ook live bekijken in de studio naar de website urkfm.nl. Een grote rode knoppen kijk live. En dan kun je ons office in de studio zien.
1: Nou, vorige week was het Joas een beurt om dit elke keer te zeggen. Maar nu zal ik het zeggen. Gewoon lekker naar Insta toe en klik op de knoppen volgen bij het kanaal lovem-urkfm.
0: Ja, een aardige belangrijke.
1: Dan worden wij even gelokker.
0: Ja, worden aardig beleden.
1: En de belangrijkste? Vergeet onze Spotify-playlist niet te volgen.
0: Is dat de belangrijkste?
1: Ik denk wel toch?
0: Nee, ik weet het niet.
1: Het is, het is... wij zijn een radio, dus dat is het belangrijkste voor ons.
0: Oh, zo, oké. Ja.
1: Muziek.
0: Muziek.
1: Die Spotify-playlist die kun je vinden op de website van RKFM op ons kanaal of via Spotify.
0: Ja, en die is Albert nou aan het updaten, want Albert is weer nalatig geweest 10 weken lang. Ik was vanochtend was ik even aan het scrollen, want ja, ik was een paar nummers aan het kiezen van we moeten deze uitzending een beetje nummers draaien die we die jorrelen draait. Toen kwam ik er niet gedachte van, volgens mij missen er een paar nummers. Want ik had er toch wel een paar inzet, man.
1: Ik heb net weer 10 inzet, dus
0: het
1: schiet lekker op.
0: Voor de volgers,
1: dan komen we er zo meteen ook nog bij.
0: Ja, dus voor de volgers kunnen die weer een paar mooie naaie nummers luisteren. Dat komt helemaal goed, ja. Hey Albert, hoe is het met je?
1: Met mij gaat het fantastisch. Ja? Wat een lekker weertje.
0: Ja, een heerlijk weertje. Maar
1: lekker
0: is ook,
1: warm.
0: Het is ook bloedheat.
1: Je niet.
0: Nee.
1: Ik vind hier aardig koud in de studio.
0: Het is hier zo cool, hé. Ja, maar ik was hier dus vanochtend even om nog even die dingen op een rijtje te zetten. En toen was het hier echt erg warm. Want de zon sting hier volop en de gordijnen zaten niet dicht.
1: Dus je dacht, daarna is het toen je binnenkwam. Ik nou, vond eerst de dierken.
0: Nee, vanochtend dus. Dus ik dacht vanochtend, weet je, ik knal ze lekker aan. Lekker vol aan blazen. Kom ik om een uur of zes, half zeven, dan kom ik terug. En toen was het zo'n koeling.
1: Ja, dat is nog te vol.
0: Ja, ja. Maar ja, het binnen wel warme dagen deze weken, hè?
1: Ja, en dan komt het weekend wordt het nog warmer, heb ik begrepen. Dan wordt er 34 graden of zo, zag ik.
0: Op NOS, wat die net zien, is het niet 36 graden voor vrijdag.
1: Goeie genacht.
0: Ja,
1: dat wordt niet slapen.
0: Nee, dat wordt het totaal niet slapen. Maar vrijdagavond slapen wij sowieso niet.
1: Wij niet, maar de luisteraars hopelijk wel.
0: Wat gaan we doen dan?
1: Ja, even kerkkampen. Dan wordt het altijd heel erg laat en heel erg vroeg wakker worden.
0: Ja, ja. Wij gewoon gezellig op kerkkamp. Maar het is inderdaad, daar zit heel weinig slaap bij in, denk ik.
1: Ja, dat komt wel goed.
0: Ja, ik heb er wel altijd zin aan. Ja, we zitten zo vlak voor de zomervakantie. En een vakantieplan.
1: Ik nog niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Helemaal
1: ik zat
0: niks.
1: Erover te denken om lekker op mijn huppie een huisje te huren.
0: Oh, je bent er zo niet. Je bent er zo niet.
1: Of op een camping in de rustel. Lekker alleen met een bibel en mijn boek. Daarvan maak ik me wel.
0: Dan stapt hij op die brommer van hem. Rijdt hij naar de Veluwe. En dan rijdt hij rennen maar een storm in zijn tent.
1: Dan rijd ik mijn moeder auto van.
0: Oh ja. Dat is ondertussen een auto geloof ik.
1: Half. Van gebruik wel.
0: Man. Maar goed, ja, de zoemer komt er dus. Nou ja, de zoemer is er al. We hoeven niet maar te zeggen, hij komt eraan. Want hij is er ondertussen al, zo warm is het. En dat kunnen we ook buiten zien. Prachtig lange weer. En nou was ik even aan het scrollen van de week. En ik kwam in één keer een playlist sturen. En er sting Christian Summer Hits. christelijke zomerhits.
1: En toen hier een aantal uitgeplokt voor hoe is
0: nou, even eentje. Want we zitten nou weer zelf in de uitzending met de laatste uitzending. Dus ik dacht, we moeten wel een beetje in de klassiekers gaan draaien. Mm-hmm. Maar ja, ik heb toch even nou om hier nummertje om je te starten. Heb ik er even in gezet. Om nou ja, even een beetje dat zomergevoel te krijgen. En het is dus een christelijk nummer. Het is wel iets anders christelijk dan bijvoorbeeld een Casting Crowns die je zingt. Want deze zanger die zingt echt gewoon over de schoonheid van bijvoorbeeld de zon. Het nummer heet ook Golden Hour van Nate Novak. En de zanger die zingt dan vooral over de dankbaarheid richting God. Over de mooie zonsondergang in de prachtige seizoen van de zomer.
1: Ik ben heel erg benijd.
0: Ja, het is gewoon zo'n lekker zomers biertje. Dus ik dacht, lijkt mij wel even leuk om te draaien. Dus laten we dan lekker nog gaan luisteren. En dan binnen wij er tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

0: Trust in You van Lauren Daigle. En wat vond je van het zoomen nummertje, Albert?
1: Ik vond hem lekker klinken.
0: Ja, grappig nummertje, hè?
1: Die moeten we onderaan vervolgen, joh.
0: Ja.
1: Voor een volgende seizoen.
0: Ja, dan komen we gewoon even echt zo'n uitzending met zoomen, summer hits. Weet ik het allemaal. Er is nog Filomaat, dus dat komt helemaal goed. Ja, dan komt volgend jaar weer een seizoen 2.
1: Ook wel leuke thema's trouwens voor een volgende seizoen.
0: Zoomer.
1: De vier seizoenen.
0: Oh zo.
1: Alle seizoenen lang als lopen.
0: Nou, er zijn er nog genoeg leuke thema's. Ik zou zeggen, Lotte, we gaan erin rondduiken wat we gewoon doen in deze uitzending.
1: Ja, want we hebben een beetje een unieke uitzending ook samen gesteld. Ik dacht namelijk, weet je, laten we even terugkijken. En dat is dus ook het jongen waarop ik kijk terug. Want ik heb even mijn gang erop geteld. En in totaal hebben we afgelopen seizoen 19 afleveringen gemaakt. Dit is er meer rekend. Het is vrij veel. Eigenlijk nog 20 kwam ik vanochtend achter trouwens. Want 29 december was het eerst.
0: Ja.
1: En dat is flink wat. Dat is namelijk 19 of 20 keer dat we het evangelie aan jullie als luisteraars mogen vertellen. En om het seizoen af te sluiten, dacht ik, laten we terugkijken. En in de Bijbel is dat ook een heel belangrijk onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de belofte van de profeten, waarop steeds voor teruggegrepen. Maar je ziet het ook vaak terugkomen in wat God het te doen en het zegt. Dat volk daarop teruggekijkt. En je kunt dat gebruiken als je toch God bidt. Dat je bijvoorbeeld kunt zeggen, ja, u hebt het zelf beloofd. En in de komende gespreksblokjes wil ik alle thema's even kort langs lopen. Om de hoofdzaken er even uit te lichten. En eventueel er even over te praten. En het eerste thema waar we het overheen had, dat was gamen. Nou ja, ik wou eigenlijk Joas vragen om een kernzin. Maar die heeft hij even naar me toegestuurd. En hij zei, gamen kan een gezonde, ontspannen hobby zijn. Maar het moet niet boven God komen te staan. God zegt in zijn woord, ik ben de Heer uw God. Gij zal geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, dat vind ik wel een mooie samenvatting van die uitzending.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, het is gewoon goed om inderdaad ontspanning te zoeken in gaming. Maar ja, pas op dat er geen afgod voor je wordt.
1: De tweede thema-uitzending, die ging over bijbellezen. En Johannes, daar had je de leiding. Waar ging het over?
0: Ik heb die toen voorbereid met dat ik echt heb proberen uit te leggen wat de Bijbel is, wat het betekent. Ook voor christenen. Nou, de Bijbel is de gids in het leven voor elke christen. En ja, in de Bijbel kunnen we God ontmoeten. En we kunnen doorzien wie hij is, wat hij doet en wat hij zal doen.
1: Nou, dat spreekt ook wel voor zich. Hartstikke duidelijk.
0: Ja.
1: Dankjewel. En dat is ook een extra aanmoediging voor de luisteraar om dan ook de Bijbel extra goed te gaan lezen. Ja. Aankomende zomer als waar je niet bent.
0: Wil je God ontmoeten?
1: Gewoon de Bijbel lezen. Nou, dat de thema die ging over vergeving. En vergeving is een mooi thema omdat het God over Gods liefde voor zondaren. Maar dat kan soms ook ongelooflijk lastig wezen. Maar soms kun je menselijkerwijs gesproken niet in hangen vergeven voor wat diegene te doen. En toch roept God ons op om ook diegene te vergeven. Dan is het belangrijk om te bidden tot God. Want Jezus wil niet alleen ons vergeven, maar ook degene die ons pijn doet. En nou slond ik even een bruggetje naar Zweden over bidden. Want dat was een volgende thema. Johannes, wat is bidden?
0: Ja, ik had toen in dat onderwerp had ik een zinnetje naar boven gezet. En volgens mij ook nog benoemd. Dat vond ik zelf wel een mooie. Dat is de sting. Gebed is de ademhaling van de ziel. Want een christen kan niet leven zonder gebed. Bidden is letterlijk praten met God. We mogen al onze verlangens, zorgen en dankzegging vuur brengen aan hem in het gebed. En dan mogen we ook ervaren hoe krachtig God kan werken in het gebed. Dat is wel de mooiste samenvatting van de ILO-uitzending, zeg maar.
1: Ik vind dat heel kernachtige samenvat.
0: Ja.
1: Het is netjes erom. Nou, de volgende zou ook van Joas wezen. Want dat was het onderwerp Moos. En daar heeft hij ook weer wat over gestuurd. Hij zegt, Moos kunnen je dichter bij de Heere brengen of er wat ervan doortrekken. En hij stelt u ook even een vraag aan ons. Wie kies je als Moos? En wat ik heel erg waardeer aan ons als Moos roep, Want dat zullen jullie als sleutelers inmiddels ook wel duren. En of weten, wij zijn een hechte moorsgroep. Wat ik heel erg waardeer is dat wij samen als moors ook regelmatig samen gingen bidden.
0: Ja.
1: En als er wat aan de hand was, of gewoon tijdens gewoon bij de bibelstudies die we hadden. En het is echt een zegen als je zoekere moors mogen nemen, waarmee je samen God mogen zoeken en dienen. Ja. Dus als je verkeerde moors en
0: hou er mee op.
1: Of hou er mee op.
0: Of gewoon het evangelie verkondigen.
1: Gewoon het evangelie verkondigen, ja. Inderdaad.
0: Ja.
1: Nou ja, kun ik nog even...
0: Ja, we gaan even dat lesje themaatje toch?
1: Thema Normos was voor mij. En die viel mooi samen met de week van Valentijn. En ja, wat is Valentijn? Een feest van de liefde. Dus het was ook liefde. En liefde komt oorspronkelijk bij God vandaan. Hij is die bron daarvan. En deze liefde het hij in de scheppingen legt. Bijvoorbeeld in het huwelijk. Liefde is een keuze. Een keuze die je elke dag maakt in alle verschillende soorten relaties die je hebt. Ook de relatie van Maas. En het is eigenlijk een keuze maken voor de anger, niet voor jezelf.
0: Ja. Mooi samen.
1: Nou, dat was in de eerste zes of zeven afleveringen.
0: We hebben er nog een bult rond. Dus we gaan maar snel duur. Hier en met Nijsje zelf. En we gaan doen met het nummer By Your Love van For King and Country. Nou, als je het afsluit met liefde, hè? By Your Love. Dit nummer gaat over het idee dat mensen kunnen zien wie je binnen door de manier waarop je angeren behangelen. En dan hebben we vooral over de geboden van Jezus zelf, dat je je naast hem te liefhebben en zoals jezelf. Volgelingen van Jezus die moeten erkenbaar wezen door de luizen liefde voor angeren. En daar zingt dit nummer ook over. Dus laten we daar goed naar luisteren. Mooi bruggetje eigenlijk. En dan binnen we zo bij de terug voor het Nijs. Nice.

0: FM. Het is altijd beter dan Arie.
1: Kleine jongen naast mijn vader in de kerkbanken. Ik leerde bidden en ik vouw nog dezelfde handen. Als ik ging slapen zijn mijn moeder en zijn engelen. Die vannacht over je waken, ze beschermen je. Maar de grote boze wereld liet me twijfelen soms. Gaat het om geld of geluk, want ze draaien het om. Hoe gaan ze vissen in mijn vijver, ze ontwijken de bron. Ik kan mijn ziel niet laten spreken als ik bijt op mijn tong.

0: Heaven on my mind van Toby Mac. In de vorm werd eruit Heuvels van Piotr.
1: Ja, oh, wat was je, Joas?
0: Ja, hij zit nog steeds niet. Ja,
2: zelfs het is, Joas had eigenlijk het nice bericht, maar die zal ik maar over niet meer, denk ik.
0: Ja, dus ja, dan zullen we mee beginnen dan. Het nice van Joas.
2: Jarenlang was de Amerikaanse natuurkundige Michael Gillen overtuigd atheïst geweest. Totdat wetenschappelijke ontdekkingen hem uiteindelijk tot geloof in God brachten, zegt de voormalige Harvard-docent. Gillen heeft een indrukwekkende wetenschappelijke loopbaan opgebouwd. In zijn studie behaalde hij doctoraten in natuurkunde, wiskunde en sterrenkunde en later gaf hij zelfs les aan de Harvard University. Daarnaast werkte hij als wetenschapsredacteur voor de ABC News. Lange tijd was wetenschap de hoogste autoriteit in het leven van Gillen.
0: Dus het was het belangrijkste voor hem in zijn leven, ja, zeg maar. Ja.
2: Het veranderde toen de wetenschapper tijdens zijn studie ontdekte dat de werkelijkheid veel groter is dan wat mensen kunnen zien. Vooral de ontdekking van donkere materie was hierin de doorbraak geweest van Gillen. Wetenschappers veronderstellen dat donkere materie samen met donkere energie ongeveer 95% van het universum uitmaakt. Gillen realiseerde zich dat de uitspraak "zien is geloven" vanuit wetenschappelijk oogpunt niet stand hield. In zijn verdere levensloop is Gillen op zoek gegaan naar antwoorden door zich te verdiepen in verschillende religies. Nadat een vrouw hem had uitgedaagd de Bijbel te lezen, vond hij uiteindelijk zijn weg naar het christelijk geloof. De tegenstrijdige uitspraken van Jezus kon hij rijmen met de verrassende ontdekkingen die hij in de natuur tegenkwam. Gillen vertelt dat hij heel langzaam groeide in zijn geloof. Het duurde ongeveer 20 jaar voordat hij echt tot geloof kwam. Tegenwoordig spreekt de wetenschapper op universiteiten over de hele wereld openlijk over zijn geloof en dan gaat hij hierover in gesprek met studenten.
0: Bijzonder nice, hè?
2: Ja.
0: Maar is hij dan echt christenen worden? Of is hij nou alleen nog steeds aan het zoekende? Want dat maakte ik er nou even niet op het, zeg maar.
2: Nou,
0: hij groeide in zijn geloof.
2: Voordat hij echt tot geloof kwam.
0: Ja, dus we kunnen ervan uitgaan dat hij echt tot geloof gekomen is. Gewoon christenen worden.
2: Ja, want daar deelt hij nou ook over. Spreekt hij nou ook over openlijk over op universiteiten.
0: Ja, ja.
2: En hij gaat erover in gesprek met studenten. Dus dan moet je wel wat basis hebben, zeg maar.
0: Ja, dan moet je ook wel wat dingen weten mezelf, hè. Studenten, volgens mij houden studenten helemaal van universiteiten ervan om lekker het debat aan te gaan.
2: Dat is fantastisch.
0: Ook als het om dit soort... Ja, dan zie je het al.
2: Wetenschap. Johannes, kun je wetenschap met de Bijbel rijmen? Zo ja, en misschien een voorbeeld ervan.
0: Ja, een voorbeeld van bijvoorbeeld de Bijbelse wetenschap, dat is hygiëne in quarantaine maatregelen. Die in het Oude Testament God aan zijn volk oplegt. En eeuwen later ontdekten wetenschappers pas dat deze maatregelen de verspreiding van ziektes drastisch verlegden. Nou, wij bijvoorbeeld, uw mensen weten het wel, waarschijnlijk de jongeren nog niet. In de middeleeuwen had je zelf de pest, de grote ziekte die over Europa heerste. En er was een groep in Joden in Duitsland. En die hebben zich weer compleet aan de oude reinigingswetten van Mozes houden in die tijd. En bij Uli kwam de pest. Niet vuur.
2: In de rest van Europa wel.
0: In de rest van Europa wel. Dat is ook een van de redenen waarom de Joden dan al de schuld eindelijk kregen van de pest. Die zijn jullie bijna aanstichter. Maar ja, dat is dan best wel bijzonder als je dat zo leest. Want ik bedoel, God die wist gewoon wat het beste was voor zijn volk. En ze mogen nog geen varkensvlees eten. Dat was echt niet omdat God zomaar een God was die zomaar een riegeltje bedacht. Maar varkensvlees zijn gewoon boordevol met slechte stoffen en bacteriën. Ja, nog steeds.
2: Ik heb begrepen van een persoon die werkt in de voedselindustrie. Ook begrepen dat modern, zeg maar, tegenwoordig kunnen ze varkensvlees veel beter reinigen en kun je wel opeten. Ja. Maar destijds kon dat gewoon niet.
0: Nee, precies.
2: Omdat ze daar de middelen nog niet voor hadden.
0: Ja, waren gewoon hele vieze biesten. Ja, nog steeds. Als je ze ziet, in de skeet te verroeten met de reuze neuzen. Dus ja. Ja, daar vrolijk van als je zo'n stukje vlees op een bak kreeg. Maar
2: ik ben blij dat je een koe niet in de stal te zien.
0: Nee, nou, die heb ik wel eens zien. Nou, dat is toch engers. Ja, schoenengers.
2: Dat is engers, ja, is goed.
0: Nou goed, het zit er alweer bijna op, het Nice Blucky. Dus wij gaan duur met het volgende nummer. En het is het nummer Love Broke Through van Toby Mac. En dit nummer gaat over bekering en persoonlijke verandering door Gods liefde. Toby Mac die beschrijft hoe hij zich vroeger verleuren, beschuldigd en zoekend voelde. Maar ja, hoe Gods liefde duur brak in zijn leven veranderde. Daarom zegt ook echt de liefde brak recht doorheen in zijn leven. Dus hij zingt ook een beetje een soort van persoonlijke getuigenis. Maar ja, ook ter bemoediging en ter aanmoediging om God te zoeken. Dus dat we daar lekker naar luisteren. En ja, dan hopen we dat Joost er zo meteen wel is. En dan binnen wij nog tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

I'll Fly Away van Josiah Queen. In de voorrem draait Awesome God van Shane & Shane. En ja, dan binnen wij toegekomen aan de meditatie. Vandaag is de laatste uitzending van het seizoen. We gaan elkaar een paar weken niet meer zien. En daarom leek het me een goed idee om een meditatie te houden over het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Waar wordt vooruitgeblikt op de dingen die komen gaan. En natuurlijk vooral de wederkomst van Jezus Christus. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars, en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom, spoedig, amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Jezus komt terug. Dat is zeker en wordt duidelijk gemaakt door deze laatste verse van de Bijbel. Dit Bijbelboek is geschreven door de apostel Johannes. Hij was verbannen naar het eiland Patmos, waar hij visioenen heeft gekregen van God. De visioenen hebben hem laten zien wat er nog staat te gebeuren in de eindtijd en vooral dat Jezus terugkomt. Jezus onderstreept nog een keer: ik ben. Die uitspraak hebben we vaker gezien. Jezus is de Alpha, de eerste letter van het Griekse alfabet, en de Omega, dat is de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is de voleinder van de wereld. Hij zal alles rechtmaken op de dag dat hij terugkomt. Jezus geeft hier een prachtige bemoediging voor christenen. Hij zal terugkomen. Tegelijk is dit woord ook scherp. Dit woord is ook eerlijk over de mensen die Jezus niet hebben erkend als hun redder en zaligmaker. Zij zullen straks buiten staan. Dat is dus ook een waarschuwing voor ons. Zoek Jezus in je jonge jaren. Zoek hem vroeg en hij zal je niet uitwerpen. De versen daarna onderstrepen dat. Laat hij die dorst heeft komen. En degene die het wil mag het water des levens nemen voor niets. Beleid je zonde voor Jezus Christus en hij zal je vergeven. Zometeen begint de zomervakantie en we zullen elkaar een tijd niet zien. Neem daarom deze woorden mee in je hart en zoek hem. Overal waar je bent. Of je nu op vakantie gaat of hier op Urk blijft, Jezus reikt zijn middelaarshanden naar je uit. Hij wacht nog steeds op zondaren die het buiten zichzelf zoeken en hun lege hand ophouden op de knieën aan zijn voeten. Dan wordt het verlangen geboren om uit te zien naar de wederkomst van Jezus. In deze gebroken wereld die steeds verder weg lijkt te raken van het woord van God, doet Jezus deze belofte. Ik kom spoedig. Hij zal alles rechtzetten. Er zal geen rouw, geen verdriet, geen moeite en geen zonde meer zijn. Dan mogen we eeuwig onze zaligmaker groot maken, wat hij zo verdient. Kijk jij uit naar zijn komst? Jezus wil naar de jouwe. Hij wil je bekeren. Neem dat de komende weken mee in je hart. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met jullie allen. Amen.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou. Klop, klop. Wie is daar? Loof. Lofie. Lofem.

0: Can't Steal My Joy van Josiah Queen. In de voor- en we draait Ons Koning Kom van Juanita Duplessis. In de over- en we draait Fighting For You van 10th Avenue North. En na de meditatie en het nummer draait Revelation 22 Come Lord Jesus van Project of Love. Ja, en dan zitten we alweer in uur 2 van Lovem. Leste uur 2 van het seizoen. En kijkers wie er alles kuiven is in ons midden.
1: Ja. Welkom terug, Joas.
0: Ja, verkloot jezelf maar even.
1: Ik wil even mijn excuses aanbieden voor de luisteraars. Maar nou, ik ben er weer.
0: Ik denk dat ze je wel vergeven zijn, hoor.
1: Hebben die al laat aan vergeven?
0: Hebben we die al laat? Volgens mij niet, hè?
2: Volgens mij niet. Nee, die komt.
0: Nou, precies. Dan kunnen we dat morgen even zo meteen even duur nemen. Want dan gaan we ook niet verder, Albert.
2: Ja, de eerste 6 uitzendingen die binnen langs te komen in het eerste praatblokje. Ja, dan binnen nog 12 of 13 stuks van thema's over.
0: Ja,
2: en dan gaan we nou even naar kijken. Want Johannes, het laatste thema wat voorbij kwam in het laatste blokje was liefde. En het thema daarna had je veel bereid. En toen ging het over heiliging.
0: Ja.
2: Wat is dat?
0: Nou, heilig, dat even erg samengevat betekent apart gezet. Of apart gezet door God. En ja, toen hebben we een kanger ook wel echt even aan kijken van, wisten we dat wij ook heilig binnen als christen zijn? En God heeft je apart gezet en hij wil je vader wezen. Dat heeft hij beloofd in je doop. Maar daarbij hoort ook een heilig leven. En dat is een leven wat maar in maar tot bekering komt door zondebesef in verangering. Wat de Heilige Geest duurwaardigt in je leven.
2: En je hebt het toch even kort over bekering. Maar wat is dat?
0: Ja, bekering, dat is dat moet je eigenlijk zelf doen, hè? Dat bij bekering dan maak je als het ware een ommekeer. Hè? Dus je komt tot het besef van dit kan zo niet langer. Dus je stopt op de weg waar je mee bezig was, is als het ware. God zet je stille. En ja, dan kijk je terug en dan maak je de ommekeer terug naar God toe. En dan waren het Heilige Geest in je leven.
2: Jongens, heb je nog wat bij toe te voegen?
1: Woord bekering betekent ook wel anders denken, hè? Als je dat omzet. En dat is ook zo. Dan gewoon je ook anders denken. Dan gewoon je in plaats van ik denken, begon je kijken naar je naast en op God gericht ben je. Ja.
2: En het volgende thema was ook voorbereid door Johannes. En toen ging het over muziek. En nog even een kernzin die past bij dit thema.
0: Ja, God heeft muziek aan de mensen gegeven om muziek te mogen maken tot zijn eer. Helaas heeft de mens het verangerd om muziek te maken tot zijn eigen eer. En over de dingen die hij zelf leuk vindt en die hem plezier geven. Ja, en toen hebben we de vraag gesteld van, ja, welke muziek luisteren wij? En welke muziek luisteren onze luisteraar? En kun je daar als christen naar luisteren? Nou, daar binnen we wat gedetailleerder op ingegaan in de uitzending zelf. Dus ja, luister die vooral terug als je dat niet te doen hebt.
2: Stond allemaal op de website.
0: Stond allemaal op de website.
2: Ja,
0: maar dat was toch wel het kernstukje van het thema.
2: Ja, daar binnen vanzelf ook hele goede vragen. En daar binnen ook vragen die ook spelen in het uitgangsleven van jongeren. En dan slon ik gelijk een broggetje naar een volgende thema. Want die had Joas voorbereid en toen ging het over uitgaan.
1: Ja.
2: Joas, en samenvatting.
1: Nou ja, we begonnen dat thema van, je hebt wel eens een collega die zegt van, wat doe je in het weekend? En dan praten we even met elkaar over, ja, wat zijn nou de grenzen en hoe trek je die grenzen? En we kijken ook even naar de Bijbel van, wat zegt de Bijbel erover? Kunnen wij lekker losgaan in het weekend of... En toen kwamen we dus achter dat de Bijbel ons ook waarschuwt voor een bepaald losbandig leven. Dat we niet in de raad van de goddelozen moeten staan en niet zitten bij de spotters, zeg maar. Wat ook in Psalm 1 staat. En door die Bijbelse richtlijnen konden wij dus mooi kijken van, nou, wat heeft de Bijbel hierover te zeggen?
2: Je maakt een recht die neerwaartse spiraal, hè, van staan of lopen, en staan en dan zitten.
0: Ja.
2: Ja. En het volgende thema dat had ik voorbereid. En toen had ik het over talenten. Want vaak denken we als we het woord talenten horen, denken we vaak aan dingen die een hanger zegt. Zoals zingen, voetballen of wat hangers. Maar gesprekken voeren met mensen kan bijvoorbeeld ook een talent wezen. Een talent waardoor die hanger zich gezien voelt. Een talent wordt ook wel een gave genoemd. En God wil deze talenten of gaven gebruiken tot eer van hem. Ja, en dan komen we bij de volgende. En dat is het woord vermaning. En dat is een vrij belangrijk woord voor christenen.
0: En lastig.
2: Maar misschien weet je er maar over, Johannes.
0: Ja, ja, die heb ik voorbereid. En ik heb er aardig wat middagjes op zitten in Zoegenwiet en God onderdeed. Ja, vermalen is weer even een lastige term in de Bijbel. Wordt vaak verkeerd opgevat en een bult, mensen denken er toch een beetje raar over. Maar het is eigenlijk het liefde in een waarschuwen, waarna die ine in zonde zien leven. Vermaning is dus vooral geen oordelen, maar is puur gericht op de liefde voor de anger, om de anger troggen bij Christus te brengen.
2: Is een heel belangrijk woord voor christen.
0: Erg belangrijk, ja.
2: Nou ja, en een ander belangrijk woord, wat iedereen ook wel kent, is geloven. En elke keer hebben we een thema over het draait. En iedereen gelooft wel in iets. We hebben les nog het voorbeeld aanhaald van de stoel. Als je op een stoel gaat zitten, geloof je dat die stoel je houdt. Geloven is ergens op vertrouwen. En Bijbels geloof is een innig, overtuigd vertrouwen in de almachtige, eeuwige, betrouwbare God. Het God tegenwoordig vaak om het gevoel dat mensen ergens bij je hebben. Maar dat is dus niet het Bijbelse geloven. Het Bijbelse geloven is echt vertrouwen op God.
0: Ja.
2: Nou, dat was het vierde probleukje.
0: Ja, zometeen hebben we nog een laatste probleukje met de laatste thema's die we bangeld hebben.
2: Maar waar je wat had op één staan.
0: Ja, een mooie poll.
2: Een bijzondere lange poll. Ja. Met alle verschillende versies.
0: Ja.
2: Om de top 5 samen te stellen.
0: Ja, zeker. Want kijk, wij hebben zelf heel veel nummers gedraaid bij LoFam. Ja, en er binnen altijd een paar favorietjes bij mensen mezelf. En die hebben we proberen te vangen in deze top 5. Dus wij draaien deze laatste uitzending. Draaien bij de LoFam top 5.
3: Dit is de LoFam top 5.
0: Nou, daar is hij weer.
2: Ja.
0: We gonden lekker voor. En we draaien de LoFam top 5. En ja, nou hebben we zelf een bult mooie nummers klaar gezet. We hopen dat iedereen in zijn god erkennen. Mensen zijn er massaal op bestemd. Dus ja, we hopen dat jullie ervan genieten. En dan beginnen wij met...
3: Nummer 5.

0: Dit is de Lovum Top 5.
1: Mijn microfoon, ja, maar dan zat hij wel aan mijn microfoon. Ik vergat hier even mijn microfoon aan te zetten. Maar ja, we hebben nou vier nummertjes zat. Dat was
2: nummer vier
1: sting nog 1-3-4 van Martijn Buwalda. Nummer 4 sting Jesus Loves van Zach Williams. Nummer 2 sting, of ik zeg het andersom.
2: Je moet wel even goed lezen.
1: Ja. Op nummer 5 sting Walk with Jesus van Consumed by Fire. Nummer 4 Duce van Lauren Daigle. Nummer 3 sting Jesus Loves van Zach Williams. En op nummer 2 sting nog 1-3-4 van Martijn Buwalda. En ja, mooie nummers. Die ben je al vroeg door de luisteraars. En dan hebben we nog één nummer te gaan.
2: Het mooiste nummer van allemaal.
1: Het mooiste nummer. En ja, dan gaan we maar snel naar luisteren.
2: Spannend.
0: Nummer 1.

0: Dat was nummer 1. Who Am I? Van Casting Crowns and Mercy Me.
1: Ja, en denk je nou, ik heb er een aantal mist. Ze komen vanavond ook nog op Insta. Dus als je ons volgen, dan kom je ze ook nog turen.
0: Ja, en ze stonden uiteraard ook op de Spotify.
1: En ze stonden op de Spotify-lijst.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dan hebben we een derde probleem.
0: Ja.
1: En we hebben inmiddels al 12 thema's kort even duren spreken. En het volgende thema, dat sluit mooi aan bij een christelijke feestdag. Het ging namelijk over Pasen.
0: Ja.
1: Dat was een hele speciale uitzending, waarin Johannes en ik allebei een deel en vuurbereid van de uitzending. En daar hadden we het over een geestelijke en een fysieke lading van Christus. Dat hij onze straf droeg en dat is het verlaten worden door God. Om te zorgen dat wij dat nooit hoeven mee te maken. Maar we mogen ook spreken over de opstanding van Jezus. Hij is opgestaan en als hij iemand terugkomt, zullen alle doden opstaan. Hij was de eerste, maar er zullen er nog veel meer volgen. En de uitzending na Pasen ging over haast. En jou was, kun je

0: En daar ging het thema een beetje naar over.
1: Ja. Maar zo'n mooi thema, ja. Weet ik ook nog.
2: Het thema daarna, toen had ik het over vloeken. En steeds vaker horen we vloeken of grove woorden om ons heen. Vloeken als een GVD of een OMG binnen vreselijk in de ogen van God. Ze maken hun belachelijk en vragen om een oordeel. Maar Rax kelden tussen mensen onderling is een belediging voor de schepper. Hij heeft ons immers allemaal gemaakt. God vraagt van ons om onze tongen te gebruiken tot eer van hem. Om anderen te zegenen in plaats van te vervloeken. Dat staat ook in de Bijbel. Denk nou over welke woorden je gebruiken. Je woorden hebben namelijk macht. In Johannes, die hadden de ook een uitzending voorbereid over eenzaamheid.
1: Ja.
2: Kun je daar wat maar over vertellen?
1: Ja, ik ging het toen even over eenzaamheid. Ja, omdat ik toch wel zag dat een boel christenen ook wel eenzaam konden wezen. Kon voelen vooral. Hè. Dat is het minst. Het voelt eenzaam. En ja, eenzaamheid is een lastig iets voor elke christen. Christenen kunnen zich erg eenzaam voelen omdat ze tegen de stroom van de wereld ingaan. En gelukkig is de kerk een plek van ontmoeting. En het belangrijkste is, God is er altijd bij. Hij is bij je op alle wegen die je gaat. Ja, en dat is de grote troost van de eenzaamheid.
2: Ja, nou God het niet speciaal om sociale eenzaamheid verzellen, van die wordt dan door de kerk opgelost.
1: Ja.
2: Maar echt door die emotionele eenzaamheid dat je alleen voelt.
1: Ja, ja.
2: Nou, en al liefde en geloof wou ik een uitzending voor Brian over de derde christelijke deugd, namelijk hoop. En dit woord klinkt voor ons als een zekerheid, tegenwoordig. Maar Bijbels hoop is eigenlijk heel anders. Bijbels hoop is de rotvaste overtuiging dat het ook echt gaat gebeuren. Het is een vaste zekerheid en verwachting dat God zijn beloften zal nakomen. En hoop en geloof die zijn eigenlijk met een gangen verbonden. Door een geloof vertrouwen we op wat Jezus heeft gedaan en nou nog doet. En hoop is een vertrouwen op wat hij nog God doet en wat er komt. Ja. En ja, dan hebben we de lesuitzending.
1: Ja, die was vorige week.
2: Ja. En toen ging het over verlossing. En die had je ook voorbereid.
1: Ja, dat klopt. Ja, verlossing is gewoon een redelijk woord. Ook in de Bijbel. Ik geniet er altijd nog van. Wij worden verlost. En waarvan? Ja, de mens is in zonde vallen. Wij hebben een God laten vallen. En we zijn achter de duivel aan gegaan. En God roept ons terug door het werk van Jezus Christus, die de verlosser is. Hij wil ons verlossen en ons bevrijden van de slavernij van de zonde. Ja, dat is gewoon een prachtige... Ja, dat is gewoon het evangelie.
2: Dat is die evangelie.
1: Ja, maar daarom is die verlossing zo'n lekker woord, zo'n lekkere positieve smaak zit erin. En daar hebben we toen de nadruk op proberen te leggen. Ook een mooie uitzending. Eigenlijk bent het allemaal mooie uitzendingen, hè?
2: Wij draaien alleen maar mooi. Ja. Niet om op te scheppen, hoor. Maar,
1: kijk, en nou zie je als luisteraar en je nou alle thema's hoort. Als je nou denkt van, ik wil voor seizoen 2 wil ik toch echt wel dit aandragen. Want laten we er eens onderzoek naar doen met een kanger, weet je wel. Laten we er eens een mooie uitzending van maken. Ja, schroom niet om eens gewoon een mail te sturen naar lovem@urkfm.nl. Of in de DM van de Insta, lovem_urkfm. Stuur je suggestie en dan kijken wij wat we ermee kunnen doen uiteraard.
2: Ja, we hebben al een aantal mooie uitzendingen in de planning staan.
1: Ja.
2: In onze gedachten. Nog niet op papier, maar in gedachten wel.
1: Ja.
0: En wat ook misschien leuk is, als mensen denken van, nou, hier wil ik eigenlijk nog wel een deel 2 van.
1: Want ja,
0: dat is een heel interessant onderwerp. Dan mag je dat ook gerust zeggen, denk ik.
1: Zeker.
2: Ja, stuur gerust even.
1: Ja.
2: Ja, en dan hebben we een afsluitend nummer van het thema.
1: Ja.
2: En de rijke keuze voor een duidelijk geluid van Christian Verwoerd. En in dit nummer wordt gezongen over een aantal geloofshelden. Zo komt onrangere Jezus zelf langs. Laten wij net als jullie een duidelijk geluid horen, is dan de vraag die je horen. Zien mensen aan jou dat je geloven?
1: Mooie boodschap om het thema mee af te sluiten. Dus laten we het vooral doen. Niet met mij. En dan binnen we zo nog even Iles van buiten terug voor... De algemene afsluiting en dan laten we lekker luisteren naar een duidelijk geluid.

0: Ja, dan zit het erop, jongens. De uitzending.
1: Zit erop.
0: Ja, het zit erop. En dan binnen wij.
2: Het heel weer net en dan gewoon wel weer los.
0: Ja, maar dat is te mooier voor seizoen 2. Hè? Dus, want seizoen 2 komt eraan, Albert.
2: Ik hoop het.
0: Ja, dat hopen we toch al doen, toch?
2: Deo voor lente.
0: Deo voor lente.
2: Als God het wil.
0: In september hopen wij weer verder te gaan. Ja. En dan willen wij jullie weer zelf ontzettend bedanken voor het luisteren dit seizoen. En ook deze uitzending. De herhaling en de meditatie die komen uiteraard op de website.
2: En als je nog verzoeknummers hebt, nog één laatste keer. Stuur ze naar lovem@urkfm.nl. En ook thema's voor het nieuwe seizoen, die ben hartstikke welkom.
1: Ja, en vergeet ons vooral niet te volgen op Instagram. En er is ook nog een Spotify playlist, die kun je ook luisteren. Er hebben al heel veel nummers in. Ik denk al 15, 16 luisteruren. Dus dat kun je lekker los.
0: Ja.
1: En dat is nog maar zeggen.
0: Nou ja, kijk, nou is het mezelf de afsluiting. En ik vind het toch best wel jammer. Want ik bedoel, het is altijd, ik kijk er wel echt altijd naar uit elke mond. Ik vind het echt leuk om radio te maken. En gewoon lekker het evangelie verspreiden. En Albert, wat zou je nou nog willen meegeven aan de luisteraars voor de komende weken?
2: Gewoon bidden en lees de Bijbel.
0: Lekker direct. Ja. Ja, nou ja.
2: Als je het nog nooit aan het doen, dan ben je een fantastische website waar je van kunnen genieten.
0: Probeer
2: maar
0: het.
2: Maar lees hem.
0: Ja. En hier, Joa, zijn je nog wat om mee te geven aan de luisteraars?
1: Nou, ik denk onze luisteraars die gewoon allemaal wel op vakantie. En probeer ook het evangelie te delen misschien met iemand die je tegenkomt op vakantie.
0: Ja.
1: Dat zou ik vooral meegeven.
0: Mooi.
1: Want het is een boodschap die we uitdelen, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Aardig belangrijk.
2: Van de apostelen.
0: Ja. Nou ja, nou hebben wij nog een afsluitend nummer. En kijk, ik dacht bij mezelf, wat moet je daar nou voor doen? Nou, we hadden een aantal suggesties, hè. Jan de Mooie geven en net thuis door zendingen zijn. Joas nog een goeie. Maar ja, ik dacht ook bij mezelf, het zou wel even gaaf zijn als je nou ook gewoon afsluiten met het nummer waar je ooit ook mee begonnen bent. Gewoon met alles. Ja, en wat dan toevallig ook het intro nummer is van Compleet Lovem.
2: Plus Johan is een favo nummer inmiddels.
0: Nou, de East to West scoort ook wel over. Ik vond dit toch wel een bijpassend iets om mee af te sluiten. Het is dus het nummer In God We Trust van Newsboys. Ja, en wat deze zanger zingt, vertrouw op God. En neem dat gewoon mee de komende weken in. Blijf op God vertrouwen. Hou je vast aan hem en aan hem alleen. En dan wens Team Lovem jullie van harte God zegen toe.

Robert Baltus met het NOS-journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas del Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

waardoor ik mij overal

Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.